0: Radio. RBS Nieuws.
1: De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius zullen allicht pas na het weekend worden gerepatrieerd. Departement Zorg is hierover in overleg met Cienzano en een gespecialiseerd risicobureau van de FOD Volksgezondheid. De twee zouden geen symptomen van het hantavirus vertonen. Hoe en waar ze worden opgevangen is nog onduidelijk. Volgens Europese gezondheidsautoriteiten is quarantaine van besmette personen niet nodig. De vermoedelijke uitbraak van het hantavirus kostte al 3 mensen het leven. In Brussel hebben enkele honderden studenten en ook proffen geprotesteerd tegen de besparingen op studietoelages die Vlaams onderwijsminister Demir wil doorvoeren. De betogers vrezen voor de betaalbaarheid en het kwaliteitsniveau van hogere studies. Het parlement moet de besparing voor in totaal 34 miljoen euro nog goedkeuren. De studenten hopen met de actie druk te zetten. Australië is in shock door de moord op een meisje van 5. Het kind was 10 dagen geleden ontvoerd uit een inheems kamp in het noorden van het land en is na grootschalige zoekacties nu dood teruggevonden. In het hele land zijn er wakens en plechtigheden en de volkswoede is groot. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 47 die ook van andere misdrijven wordt verdacht. En de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen krijgen na dit weekend nieuwe en ruimere openingsuren. Het Vlaams Verkeerscentrum past die uren aan, omdat ze niet meer aansluiten bij de huidige reële verkeersdrukte. Zo zal bijvoorbeeld de spitsstrook op de E313 van Antwerpen-Oost tot Randst per week 45 uur extra open zijn. In totaal telt Vlaanderen 9 spitsstroken. Het verkeerscentrum stelt die open op drukke momenten om het verkeer extra ruimte te bieden. Op de andere uren gelden ze als pechstrook. De nacht is op de meeste plaatsen licht bewolkt, maar droog. Tegen de ochtend breekt de zon door, daarna meer wolken en een lichte kans op regen. We halen 18 graden. Zaterdag meer zon en dan doet het kwikker nog 4 graden bij.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een

0: fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website.

0: RDS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jetten. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

is zo een song uit 1975 die je daarnet hoorde. Tammy Wynette met Stand By Your Man. Het is 8 mei vandaag en het is vrijdag. Iets na 7, een hele goede morgen.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford.

0: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
0: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos, enjoy your break.

mooie bij elke plaat die hij maakte, vind ik. Dit staat op zijn recente oorsprong, heet hij. Je hoorde Arend Blommaert en Beter Zo. Dit zijn Calvin Harris featuring Frank Ocean en Migos. Amai, hier is Slide uit 2017.

0: mooie van klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

een hele grote hit voor Frey in 2007. Heette How to Save a Life. 8 mei zijn we en het is vrijdag. We gaan even kijken welke weer het wordt vandaag en de komende dagen. Vandaag krijgen we eerst nog brede opklaringen. Nadien ontstaat er wel wat stapelwolkerij. Maar op een enkel buitje na blijft het toch wel droog. Maximaal zo een 18 graden. En het weekend ziet er nog beter uit, want de temperatuur gaat stijgen en de regen gaat volledig uitblijven. Maximaal zo een 21 graden dit weekend. Dat is iets om naar uit te kijken.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

Deze ballade dateert ook al van 20 jaar geleden. James Blunt hoort je met Goodbye My Lover. En daarvoor kon je luisteren naar Troby, Luna, Bilal Wabib en In Je Bed. We gaan even een beetje reggae laten horen. Het is een cover uit 1982, want het origineel werd gemaakt door Lionel Richie. Maar hier is Rain.

is een hele mooie samenwerking tussen Bazaar en Pommelien Thijs van een aantal jaar geleden. Ik denk uit 2023 dateert deze Hou mij vast. En we gaan richting 8 uur. Dan is het tijd voor actualiteit. En die hoor je bij RBS door Jeroen Verkruijsen. En daarna zijn we terug met het tweede lekje van onze ochtendshow op deze 8e mei. En het is vrijdag. Het weekend.

0: is uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jetten. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geïnde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
8: Jusk viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met de 76 winkels is er altijd een Jusk in jouw buurt. Bezoek jouw Jusk-winkel of ontdek meer op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.

de jaren 70. Dit is wel wat de halve natie mee met dit nummer. Ja, je kon daarop van alles doen waarschijnlijk. Hè? Zeker dan van sporten. Mr. Walkie Talkie was dat. Be my boogie woogie baby. Hele goede morgen. 8 mei zijn we. Het is iets na 8 uur. Welkom op deze vrijdag hier in de ochtendshow. Het nieuws hebben we gehad. Dank je daarvoor, Jeroen. En nu gaan we nog een pak platen draaien. Hits en classics. Allemaal voor jou. Zoals deze Robert Palmer uit 1980.

je de serie Friends hebt gevolgd op televisie, dan zal je dit nummer zeker kennen. Rembrandts waren dat I'll Be There For You. Het weekend staat voor de deur. Dit wil zeggen dat er van alles te beleven valt dit weekend. En wat het allemaal is, dat hoor je zeker en vast aanstaande zondagvoormiddag in Helemaal Regionaal bij RBS. Maar ik kan alvast een tip van de sluier lichten. Want bijvoorbeeld kan je zondag terecht in Dendermonde voor een gegidste wandeling met het thema Vrouwen in Dendermonde. Dendermonde, dat is een stad vol verhalen. Grote, kleine, oude, nieuwe, verrassende en opvallende. En zondag kan je deelnemen aan de wandeling Vrouwen in Dendermonde. Want het gaat dan allemaal over die vele straffe Dendermondse madammen die deze stad rijk is. Het begint allemaal om 14 uur aanstaande zondag aan het stadhuis Grote Markt in Dendermonde. Dit is Nielsen met IJskoud.

0: Vincent Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: Thomas Abigail met Boven. Straks komt Jude Dolan er nog aan, want hij is onze radioklassieker. En ik heb hier ook nog Pats and Small en Somber klaarstaan voor jou. Maar eerst even dit. Dit komt uit 16 jaar geleden, 2010. Tuck Sauce met Barbara Streisand.
1: Barbara Streisand.

plaat van 16 jaar geleden. Daxas met Barbara Streisand. 8 mei 7 en er is weer een artiest jarig. Geboren op 8 mei 1975. Happy birthday, Enrique Iglesias.

50 kaarsen mogen op zijn taart komen vandaag. Deze Enrique Iglesias, je hoorde hem met Tired of Being Sorry, een van zijn vele hits. Straks onze radioclassieker, You're Such a Good Looking Woman. Dat was een hit uit 1970 van Jude Dolan. Komt er straks aan naar deze van Owen Paul.

0: je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging met Bart is er om 9:50. De Flying Doctors die zijn er ook vandaag om 10 uur en 5:10. De Bridge is er om 10:50. En kleine lentenschoonmaak van Michel, dat is er om 11:50. Sterrenmensenochtend is er om 11:55. En dan zijn er ook clips à la carte en dat om 12:00. Het Cultuurkanaal is er om 11:55. En het Boekenfoyer 2025-2026 is er om 11:15. Samara TV is er om 11:50. En Slissen en César, dat is er om 11:45. Per Total is er om 11:55. En Bonanza is er om 11:55. Sterrenwensenavond is er om 11:45. En De Dingen des Levens met aflevering 14.208 is er om 11:50. Mooi en Bedogenloos met aflevering 9417 is er om 11:55. En Stapland, dat is er vanavond om 11:55.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Waarschijnlijk zul je deze kaskraker ook wel gezien hebben in der tijd. Pearl Harbor. En dat zal je dit nummer zeker kennen. Gebracht door Faith Hill. Maar in feite geschreven door Diane Warren voor de film Pearl Harbor. Je hoorde There Will Be. Nee, zijn pets are small.

Dit we doen met Pat en Small met Turnaround. Ik ga plaats maken voor de collega's, want mijn tijd zit erop. Maak er nog een hele leuke vrijdag van. Bedankt dat ik opnieuw een stukje van je dag mocht zijn deze week. En maandag ben ik er terug. Hier zijn nog Star Academy.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 8 mei. Dit is het regionale nieuws. Een 50-jarige arbeider is gisterochtend om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de Kempstraat in Gent. Het slachtoffer van Bulgaarse afkomst was bezig met afbraakwerken aan een rijwoning toen een muur onverwachts omviel en op hem viel. Volgens Elke van de Velde, woordvoerster van het arbeidsauditoraat, overleefde de man de klap niet en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De locatie van het ongeval is na het incident in beslag genomen voor verder onderzoek. Zowel de politie als de welzijnsinspectie zijn ter plaatse gekomen om de exacte omstandigheden van het voorval te onderzoeken. Batopa heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe bankautomaat op de parking van de sporthal De Klavers in Belzele, wat betekent dat twee parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Buurtbewoners zijn overwegend tegen deze plannen omdat de parkeerplaatsen cruciaal zijn voor de sporthal, lagere school en kinderopvang. Er is al een tekort aan parkeerplaatsen, vooral tijdens drukke evenementen. Veel inwoners pleiten voor alternatieve locaties, zoals het plein bij de ingang van De Klavers of nabijgelegen cafés en winkels. Hoewel een klein aantal bewoners de komst van de automaat steunt, roept de meerderheid het bestuur op om creatief naar een oplossing te zoeken zonder de beschikbare parkeerplaatsen te verminderen. De familie De Rover in Temse is diep getroffen na een brand in hun varkensstal waarbij 3000 biggen omkwamen. De brand die woensdag ontstond verspreidde zich snel en de stal was niet meer te redden. Deze stal was pas 10 jaar oud en uitgerust met moderne technieken. De brand werd opgemerkt toen de verlichting in een andere stal uitviel. De brandweer kon alleen voorkomen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. De schade kan nog niet volledig worden ingeschat aangezien de stal nog niet is vrijgegeven. De familie ontvangt veel steun, maar krijgt ook negatieve reacties op sociale media. Reinhard De Rover hoopt snel te kunnen herstarten, al is de impact op hun landbouwbedrijf groot, ondanks dat een andere stal met 400 zeugen gespaard bleef. En Robbie Ndevee van Eendracht Aalst-Leden is fit voor de cruciale wedstrijd tegen Zeppere Brustem, waar een overwinning promotie naar de tweede nationale afdeling kan betekenen. Ndevee verwacht dat de Limburgse tegenstander aanvallend zal spelen, wat kansen biedt voor zijn team. De match vindt plaats in het Pierre Cornelis Stadion met naar verwachting 3000 supporters. Ndevee, recent hersteld van een enkel blessure, kijkt er naar uit om bij te dragen aan het team en waardeert de steun van de Aalsterse fans. Hij hoopt op een gezamenlijke toekomst met zijn broer Gigli, die momenteel in Tsjechië speelt. De spanning voor de match is hoog en Eendracht is vastberaden om promotie te behalen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 8 mei. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

organiseert het Provinciaal Natuureducatief Centrum Bastion 8 op zaterdag 6 juni een wandeling rond wilde bijen. Gids Robin neemt deelnemers mee in de wereld van deze belangrijke insecten en legt uit welke soorten bij ons voorkomen en hoe ze leven. Tijdens de wandeling proberen deelnemers ook enkele bijen te vangen met een netje om ze van dichtbij te bestuderen. De activiteit start om 2 uur aan de poort van Bastion 8 in de Begijnhoflaan in Dendermonde en duurt tot 3:30. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht via bastion8@oostvlaanderen.be.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op een tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 10 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nogthans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Ze werden beroemd dankzij optredens en films zoals Flashdance en Beat Street. Ja, ze speelden toch wel een bijzonder grote rol in het wereldwijd bekendmaken van de breakdance. Dat was Rocksteady Crew met Hey You. Vrijdagochtend vandaag 8 mei, we zijn 10 uur geweest. Een heel goeiemorgen, welkom bij ons bij RBS.

Anesthesia was dat met Sick and Tired na Macy Gray en I Try. En daarmee maken we weer wat tijd voor wat Belgisch werk rond de Belgische groep Silver. Met zangeres Sylvie Deby als frontvrouw. Dit is Silver met Foreign Affair.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

Easy to Fall in Love uit haar debuutalbum Messy. Dit nummer kwam nu ook uit op single. Olivia Dean was dat. Zo dadelijk Lilian Saint-Pierre met The Soldiers of Love en Roxette met Spending My Time. Maar eerst nu Tayo Cruz met Kylie Minogue, nummer van 15 jaar geleden ondertussen. Dit is Higher.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

zit wel wat Nederlandstalig werk in ons programma vandaag. Udo was dat met Als de wereld morgen eindigt. En we doen maar gewoon verder met Bart Herman. En het ritme van de trein.

als we nummers van bij ons draaien, zoals die van Bart Herman en Udo, ja, dan kan Nederland uiteraard niet achterblijven. Anouk was dat met Woman. We gaan richting 11 uur. Nieuwtjes uit de regio, zo dadelijk met collega Bart. En dit is nog de Sound of Silence in de Cyril remix van Disturbed.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in het Lokerse Jobbeurs.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 8 mei. Dit is het regionale nieuws. Een 50-jarige arbeider is gisterochtend om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de Kempstraat in Gent. Het slachtoffer van Bulgaarse afkomst was bezig met afbraakwerken aan een rijwoning toen een muur onverwachts omviel en op hem viel. Volgens Elke van de Velde, woordvoerster van het arbeidsauditoraat, overleefde de man de klap niet en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De locatie van het ongeval is na het incident in beslag genomen voor verder onderzoek. Zowel de politie als de welzijnsinspectie zijn ter plaatse gekomen om de exacte omstandigheden van het voorval te onderzoeken. Batopin heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe bankautomaat op de parking van de sporthal De Klavers in Belzelen, wat betekent dat twee parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Buurtbewoners zijn overwegend tegen deze plannen omdat de parkeerplaatsen cruciaal zijn voor de sporthal, lagere school en kinderopvang. Er is al een tekort aan parkeerplaatsen, vooral tijdens drukke evenementen. Veel inwoners pleiten voor alternatieve locaties, zoals het plein bij de ingang van De Klavers of nabijgelegen cafés en winkels. Hoewel een klein aantal bewoners de komst van de automaat steunt, roept de meerderheid het bestuur op om creatief naar een oplossing te zoeken zonder de beschikbare parkeerplaatsen te verminderen. De familie De Rover in Temse is diep getroffen na een brand in hun varkensstal waarbij 3000 biggen omkwamen. De brand die woensdag ontstond verspreidde zich snel en de stal was niet meer te redden. Deze stal was pas 10 jaar oud en uitgerust met moderne technieken. De brand werd opgemerkt toen de verlichting in een andere stal uitviel. De brandweer kon alleen voorkomen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. De schade kan nog niet volledig worden ingeschat aangezien de stal nog niet is vrijgegeven. De familie ontvangt veel steun, maar krijgt ook negatieve reacties op sociale media. Reinhard De Rover hoopt snel te kunnen herstarten, al is de impact op hun landbouwbedrijf groot, ondanks dat een andere stal met 400 zeugen gespaard bleef. En Robbie Ndefe van Eendracht Aalst-Leden is fit voor de cruciale wedstrijd tegen Zeppere Brustem, waar een overwinning promotie naar de tweede nationale afdeling kan betekenen. Ndefe verwacht dat de Limburgse tegenstander aanvallend zal spelen, wat kansen biedt voor zijn team. De match vindt plaats in het Pierre Cornelis Stadion met naar verwachting 3000 supporters. Ndefe, recent hersteld van een enkel blessure, kijkt er naar uit om bij te dragen aan het team en waardeert de steun van de Aalsterse fans. Hij hoopt op een gezamenlijke toekomst met zijn broer Gigli, die momenteel in Tsjechië speelt. De spanning voor de match is hoog en Eendracht is vastberaden om promotie te behalen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 8 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: Woodstock. Ja, die meisjes die blijven maar babbelen en babbelen. En dat waren toch de woorden van Dave Edmunds op deze vrijdagochtend. Het is 11 uur geweest. Een heel goedemorgen. Welkom bij ons in het huis van de lekkerste liedjes. Welkom bij RBS.
1: De lekkerste liedjes, de grootste hits. Je hoort ze hier met Guy de Prater.

alweer zo'n Belgisch product van Mark van Dalen en Enrico. Deed het bijzonder goed eind van de jaren 90 in de Belgische discotheken ook met dit nummer. Dat was Waterverve.

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Dracula van de Australische muzikant Kevin Parker, alias Tame Impala. Doet me zo wat denken aan Halloween, zeker als we zeggen dat het komt uit het album Dead Beat. Tame Impala en Dracula.

toe een feestje daarboven en ik denk dat dat moet lukken. Jawel, zeker als we dit horen. God is a DJ. Fateless was dat. We duiken nog eens de jaren 70 in met Middle of the Road. Met Soleil Soleil, die komt er zo aan. Na dit nummer van Don Johnson en Heartbeat. Kom je er pas bij trouwens, ook een heel goede morgen. En welkom bij ons hier bij RBS Radio.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel

Survived You, een van haar nummers uit de beginperiode van haar carrière. Natalia Druids was dat, na David Guetta, Teddy Swims en Tones & AI met Gone, Gone, Gone. En dat ga ik nu eens letterlijk nemen. Ik ga er stilaan tussenuit. Dit was weer 2 uur lang al die grote hits en classics hier bij RBS. Bedankt om te luisteren alweer. Maak er een fijn weekend van en we horen elkaar terug hier om 10 uur op maandag. Tot dan.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout
0: op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 12 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs De Mier mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Music leeft in binnen- en buitenland. De laatste nieuwe uitgebrachte tracks en albums. Afgewisseld met informatie over optredens in België en Nederland, hoor je elke donderdagavond om 8 uur. Country en line dance liefhebbers komen dan uitvoerig aan hun trekken. Bij Mike Trevor in Country Café.

0: voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 8 mei. Dit is het regionale nieuws. Een 50-jarige arbeider is gisterochtend om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de Kempstraat in Gent. Het slachtoffer van Bulgaarse afkomst was bezig met afbraakwerken aan een rijwoning toen een muur onverwachts omviel en op hem viel. Volgens Elke van de Velde, woordvoerster van het arbeidsauditoraat, overleefde de man de klap niet en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De locatie van het ongeval is na het incident in beslag genomen voor verder onderzoek. Zowel de politie als de welzijnsinspectie zijn ter plaatse gekomen om de exacte omstandigheden van het voorval te onderzoeken. Batopa heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe bankautomaat op de parking van de sporthal De Klavers in Belzelen, wat betekent dat twee parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Buurtbewoners zijn overwegend tegen deze plannen omdat de parkeerplaatsen cruciaal zijn voor de sporthal, lagere school en kinderopvang. Er is al een tekort aan parkeerplaatsen, vooral tijdens drukke evenementen. Veel inwoners pleiten voor alternatieve locaties, zoals het plein bij de ingang van De Klavers of nabijgelegen cafés en winkels. Hoewel een klein aantal bewoners de komst van de automaat steunt, roept de meerderheid het bestuur op om creatief naar een oplossing te zoeken zonder de beschikbare parkeerplaatsen te verminderen. De familie De Rover in Temse is diep getroffen na een brand in hun varkensstal waarbij 3000 biggen omkwamen. De brand die woensdag ontstond verspreidde zich snel en de stal was niet meer te redden. Deze stal was pas 10 jaar oud en uitgerust met moderne technieken. De brand werd opgemerkt toen de verlichting in een andere stal uitviel. De brandweer kon alleen voorkomen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. De schade kan nog niet volledig worden ingeschat aangezien de stal nog niet is vrijgegeven. De familie ontvangt veel steun, maar krijgt ook negatieve reacties op sociale media. Reinhard De Rover hoopt snel te kunnen herstarten, al is de impact op hun landbouwbedrijf groot, ondanks dat een andere stal met 400 zeugen gespaard bleef. En Robbie Ndefe van Eendracht Aalst-Leden is fit voor de cruciale wedstrijd tegen Zeppere Brustem, waar een overwinning promotie naar de tweede nationale afdeling kan betekenen. Ndefe verwacht dat de Limburgse tegenstander aanvallend zal spelen, wat kansen biedt voor zijn team. De match vindt plaats in het Pierre Cornelis Stadion met naar verwachting 3000 supporters. Ndefe, recent hersteld van een enkel blessure, kijkt er naar uit om bij te dragen aan het team en waardeert de steun van de Aalsterse fans. Hij hoopt op een gezamenlijke toekomst met zijn broer Gigli, die momenteel in Tsjechië speelt. De spanning voor de match is hoog en Eendracht is vastberaden om promotie te behalen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 8 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.

Zo, nu we dit raadseltje opgelost hebben, kunnen we beginnen aan 2 uur bij RBS Radio. Goedemiddag allemaal. Het is vrijdag, het weekend longt. Dus ja, we gaan nog wat fijne muziek spelen voor jou. Dat was Nick Kershaw trouwens met The Riddle. En dit is Michael Jackson, Farewell My Summer Love. Alhoewel, die zomer moet nog beginnen. We hadden verleden week nog een klein voorsmaakje. Dus we zijn hoopvol.

Door deze plaat ruik je als het ware het weekend al aankomen. Dat was Snap met The First, The Last Eternity. Ik heb nu 3 platen voor u op een rij. Undercover, Never Let Us Slip Away. Daarna Pink met God is a DJ. En nog daarna Bob Sinclair met Summer Moonlight.

0: Uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
0: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
5: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
6: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
5: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
6: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
5: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
6: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
5: Alle info via autocenter.lds.be.
6: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
5: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

aan vuil maken. Meteen een dikke zoen, een dikke kus of een beest. Dat was Right Said Fred. Sandra Kim, ja, dat is zoveel jaar geleden, won zij het Eurovisie Songfestival. Daarom gaan we dat nummer van haar nog eens draaien. Er is ook nog Dusty Springfield met In Private. En Soul Sister komt ook nog langs voor het tijd zijn van 2 uur met Promises. Hier is dus Sandra Kim.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs De Mier mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
4: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
8: Jusk opent 6 nieuwe winkels en viert dit met fantastische aanbiedingen. Geniet nu van kortingen tot 70%. Shop de geweldige aanbiedingen in jouw Jusk-winkel of op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.

Zo, welkom aan de andere kant van 2 uur. We hebben het nieuws en het weerbericht gehad, dus we weten ons weer waaraan te verwachten. Every time you go away, helemaal nog niet weggaan, blijf luisteren naar RBS Radio op deze vrijdagnamiddag. Dat was Paul Young, nu Gloria Estepan, samen met de Miami Sound Machine. Anything for you.

rustig kabbelende muziek, als het ware, op de radio. Savage Garden was het met Truly, Madly, Deeply. En ja, hier zijn ze weer, de drie op een rij voor deze vrijdag namiddag. Alex Hepburn met Under. Daarvoor Red Hot Chili Peppers met Danny California. En eerst deze van Simply Red. Hier is For Your Babies.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Met de ogen toe onder die paraplu. Ja, dat was dan net Jisoo en Zayn met Eyes Closed. En dat succesnummer van Rihanna en Jay-Z, Umbrella. Hier is Olivia Newton-John met Magic.

Ja, radio maken, het blijft altijd een beetje magisch. Dat was ook deze song van Olivia Newton-John, Magic. Hier is Niels William, blijf bij mij.

0: beken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij versgemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 21-1988 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Het is 3 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: In de Duitse stad Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is een gijzeling aan de gang in een bank. Wellicht houden meerdere daders verschillende mensen vast. Een van hen is de chauffeur van een geldtransport. De gijzeling begon om 9 uur vanmorgen. De binnenstad is volledig afgesloten en de politie heeft onder meer een helikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen. In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten. Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met maxima tussen 21 en 23 graden.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Express, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In de Duitse stad Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is een gijzeling aan de gang in een bank. Wellicht houden meerdere daders verschillende mensen vast. Een van hen is de chauffeur van een geldtransport. De gijzeling begon om 9 uur vanmorgen. De binnenstad is volledig afgesloten en de politie heeft onder meer een helikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen. In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten. Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met maxima tussen 21 en 23 graden.

0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
1: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
2: Jusk viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met de 76 winkels is er altijd een Jusk in jouw buurt. Bezoek jouw Jusk-winkel of ontdek meer op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.

Helemaal terug naar het begin van de jaren 80 met misschien wel een van de minder bekendste hits van deze mannen hier. Bernie M. Het was Children of Paradise op deze vrijdag de 8e mei. Hey, welkom bij RBS Radio. Tot 6 uur met mij. Dit is de avondspits en we zijn meteen ook vertrokken in het weekend van RBS. Met Sheila en de Black Devotion nu. It is Lovely Baby.

nummer is het, zoals er zoveel gemaakt hebben, natuurlijk die Beatles. While My Guitar Gently Weeps. Zometeen, dat is pop. Kom eraan met de Wings, maar eerst Tattoo.

Als je digitale vragen of problemen hebt, kan je terecht in de bibliotheek van Zeelen. Je kan best je eigen toestel meebrengen, eventueel met je EID en pincode. De toegang is gratis, maar je moet op voorhand reserveren. Je kan terecht op volgende data. 8 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei en 4 en 18 juni. Deze sessies gaan steeds door van 14 uur tot 16 uur in de bovenzaal van de BIEB. Deze is gelegen aan de Lokerenbaan 41 te Zeelen. Reserveren kan via het nummer 052 45 90 03 of via e-mail naar

0: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

Yeah. Chris Brown met daarvoor nog Sister Sledge, All American Girls uit het begin van de jaren 80. Zometeen Nederlandstalig uit een verre verleden van André Hazes. Maar eerst Milking.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatief en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

1973. James Blunt was dit van, niet van 1973, wel van 2007. Met ervan nog de nieuwe Zara Larsson en Lush Life. Zometeen is er het regionaal nieuws om 5 uur. Tot die tijd onder meer Lena Marlin uit eind jaren 90. It is Sitting Down Here. Tot zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 5 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 8 mei. Dit is het regionale nieuws. Een 50-jarige arbeider is gisterochtend om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de Kempstraat in Gent. Het slachtoffer van Bulgaarse afkomst was bezig met afbraakwerken aan een rijwoning toen een muur onverwachts omviel en op hem viel. Volgens Elke van de Velde, woordvoerster van het arbeidsauditoraat, overleefde de man de klap niet en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De locatie van het ongeval is na het incident in beslag genomen voor verder onderzoek. Zowel de politie als de welzijnsinspectie zijn ter plaatse gekomen om de exacte omstandigheden van het voorval te onderzoeken. Batopin heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe bankautomaat op de parking van de sporthal De Klavers in Belzele, wat betekent dat twee parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Buurtbewoners zijn overwegend tegen deze plannen omdat de parkeerplaatsen cruciaal zijn voor de sporthal, lagere school en kinderopvang. Er is al een tekort aan parkeerplaatsen, vooral tijdens drukke evenementen. Veel inwoners pleiten voor alternatieve locaties, zoals het plein bij de ingang van De Klavers of nabijgelegen cafés en winkels. Hoewel een klein aantal bewoners de komst van de automaat steunt, roept de meerderheid het bestuur op om creatief naar een oplossing te zoeken zonder de beschikbare parkeerplaatsen te verminderen. De familie De Rover in Temse is diep getroffen na een brand in hun varkensstal waarbij 3000 biggen omkwamen. De brand die woensdag ontstond verspreidde zich snel en de stal was niet meer te redden. Deze stal was pas 10 jaar oud en uitgerust met moderne technieken. De brand werd opgemerkt toen de verlichting in een andere stal uitviel. De brandweer kon alleen voorkomen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. De schade kan nog niet volledig worden ingeschat aangezien de stal nog niet is vrijgegeven. De familie ontvangt veel steun, maar krijgt ook negatieve reacties op sociale media. Reinhard De Rover hoopt snel te kunnen herstarten, al is de impact op hun landbouwbedrijf groot, ondanks dat een andere stal met 400 zeugen gespaard bleef. En Robbie Ndefe van Eendracht Aalst-Leden is fit voor de cruciale wedstrijd tegen Zeppere Brustem, waar een overwinning promotie naar de tweede nationale afdeling kan betekenen. Ndefe verwacht dat de Limburgse tegenstander aanvallend zal spelen, wat kansen biedt voor zijn team. De match vindt plaats in het Pierre Cornelis Stadion met naar verwachting 3000 supporters. Ndefe, recent hersteld van een enkel blessure, kijkt er naar uit om bij te dragen aan het team en waardeert de steun van de Aalsterse fans. Hij hoopt op een gezamenlijke toekomst met zijn broer Gigli, die momenteel in Tsjechië speelt. De spanning voor de match is hoog en Eendracht is vastberaden om promotie te behalen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 8 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in

0: set Home Dancing on the Ceiling, want dat zou wel eens helemaal verkeerd kunnen aflopen. 1986, Lionel Richie. Op deze vrijdag 8 mei mocht hij het tweede gedeelte van Avondspits mee inluiden. Welkom, welkom, welkom hier bij RBS Radio.
1: Christophe Hennejong.
0: Nog een uurtje bij mij. Het is weekend. Geniet ervan. Wat dacht je van dit een van Ian Dury en de Blackheads uit de jaren 70? Dit is Sex and Drugs and Rock and Roll.

0: je kan niet anders of meezingen natuurlijk. Seven Dave met Soul Man uit de jaren 60. Zometeen Adele, Send My Love to Your New Lover. Dat is ook weer van een jaar of 11 geleden. Maar eerst Udo.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

nummer 3 op het internet met Alex Warren, Eternity. Catch a Guru uit de jaren 80. Too Shy en Ariana Grande mochten het rijtje afsluiten. Into You van ook weer exact 10 jaar geleden. Zometeen terug in de tijd met Doe Maar. Pa, kom eraan. Na dit van Colby Cayet.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

een beetje zwart kijken natuurlijk. If Tomorrow Never Comes, uit het begin van de release, Ronan Keating was dit bij RBS Radio. Zometeen veel plezier met de rest wat volgt. Zometeen na 6 uur is dat RBS continu tot die tijd. Onder meer de dier van de Pasadena's uit het begin van de jaren 90. I'm doing fine now. Fijn weekend.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sint-Zich in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoort afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werk

0: ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Dat kan op dinsdag 19 mei van 17 uur tot 20 uur in de gemeentelijke basisschool De Eenhoorn te Kruibeke en van 16.30 tot 19.30 uur in dienstencentrum De Meerlaar te Merelbeke. Ook op woensdag 20 mei kan u terecht tussen 9:45 en 10:45 in de sportzaal De Sint-Niklaas. Op donderdag 21 mei op twee locaties. In Sfeervelde te Beervelde van 17 uur tot 19.30 uur en in Centrum De Vrede te Moerzeke van 17.30 uur tot 20.30 uur.
0: Voor meer info kan je terecht op www.rodekruis.be.

0: RTBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 8 mei. Dit is het regionale nieuws. Een 50-jarige arbeider is gisterochtend om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de Kempstraat in Gent. Het slachtoffer van Bulgaarse afkomst was bezig met afbraakwerken aan een rijwoning toen een muur onverwachts omviel en op hem viel. Volgens Elke van de Velde, woordvoerster van het arbeidsauditoraat, overleefde de man de klap niet en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De locatie van het ongeval is na het incident in beslag genomen voor verder onderzoek. Zowel de politie als de welzijnsinspectie zijn ter plaatse gekomen om de exacte omstandigheden van het voorval te onderzoeken. Batopin heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe bankautomaat op de parking van de sporthal De Klavers in Belzele, wat betekent dat twee parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Buurtbewoners zijn overwegend tegen deze plannen omdat de parkeerplaatsen cruciaal zijn voor de sporthal, lagere school en kinderopvang. Er is al een tekort aan parkeerplaatsen, vooral tijdens drukke evenementen. Veel inwoners pleiten voor alternatieve locaties, zoals het plein bij de ingang van De Klavers of nabijgelegen cafés en winkels. Hoewel een klein aantal bewoners de komst van de automaat steunt, roept de meerderheid het bestuur op om creatief naar een oplossing te zoeken zonder de beschikbare parkeerplaatsen te verminderen. De familie De Rover in Temse is diep getroffen na een brand in hun varkensstal waarbij 3000 biggen omkwamen. De brand die woensdag ontstond verspreidde zich snel en de stal was niet meer te redden. Deze stal was pas 10 jaar oud en uitgerust met moderne technieken. De brand werd opgemerkt toen de verlichting in een andere stal uitviel. De brandweer kon alleen voorkomen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. De schade kan nog niet volledig worden ingeschat aangezien de stal nog niet is vrijgegeven. De familie ontvangt veel steun, maar krijgt ook negatieve reacties op sociale media. Reinhard De Rover hoopt snel te kunnen herstarten, al is de impact op hun landbouwbedrijf groot, ondanks dat een andere stal met 400 zeugen gespaard bleef. En Robbie Ndeve van Eendracht Aalst-Leden is fit voor de cruciale wedstrijd tegen Zeppere Brustum, waar een overwinning promotie naar de tweede nationale afdeling kan betekenen. Ndeve verwacht dat de Limburgse tegenstander aanvallend zal spelen, wat kansen biedt voor zijn team. De match vindt plaats in het Pierre Cornelis Stadion met naar verwachting 3000 supporters. Ndeve, recent hersteld van een enkel blessure, kijkt er naar uit om bij te dragen aan het team en waardeert de steun van de Aalsterse fans. Hij hoopt op een gezamenlijke toekomst met zijn broer Gigli, die momenteel in Tsjechië speelt. De spanning voor de match is hoog en Eendracht is vastberaden om promotie te behalen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 8 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: For all your lovers out there, move your asses to the dance floor. Move over, Barry Manilow. Party people, help me out with this one. At the

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio.

0: VS Nieuws.
1: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement Zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sinzig in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoort afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen, meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour-zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Ja, sommigen zullen zich al afgevraagd hebben, waar is Pirijns naartoe? Want je hebt 2 weken na elkaar een beetje non-stop gekregen. Ja, en dat kwam omdat ik... Ik ga dat straks uitleggen, want het zijn ongelooflijke dingen eigenlijk allemaal. Want ik ben niet enkel presentator, maar ook muzikant en zanger. En ja, dat heeft zo zijn gevolgen natuurlijk. Maar we zijn er weer. Geen Funky Flash. We zijn de rubriek een beetje aan het restylen. Dat mag ook af en toe. En verder krijg je muziek van George Benson, van Pino D'Angio, van The Whispers. Die heb ik zo dadelijk al klaarstaan met It's a Love Thing. Gwen Guthrie zit er ook bij. En de ballet, de eerste ballet voor vanavond in de Funk & Soul Show, is van Jeffrey Osborne. Dus die komt ook eens piepen, zo dadelijk mag je hem horen straks na het eerste blokje met On the Wings of Love. En we vonden ook een Larry Levin remix van Changes van Imagination. En daar mag je nu 7 minuten van genieten. Het is een fantastische remix geworden. Ja, ik zou zeggen, waarom niet, hè? Alle remmen los tot middernacht bij RBS in de Funk & Soul Show.

The Whispers en een van hun fantastische remixes of long versions. Het is zoals je het bekijkt uiteraard met It's a Love Thing. Zo dadelijk Jeffrey Osborne, dat is onze eerste balladus met On the Wings of Love. Hij was ooit drummer in een beruchte band, namelijk bij de OJ's, daar heeft hij gedrumd en heeft nog bij andere bands gespeeld, natuurlijk. Intussen al helaas overleden, heb ik gezien. En Gwen Guthrie, die had ooit een bonus track. En dat gaat dan over boter met pindanoten. En nu heeft Larry Levin daar een remix van gemaakt. Het nummer is amper te vinden. Als je op sommige compilaties gaat kijken, dan vind je het waarschijnlijk niet terug. Maar wij hebben hem wel. Hier is hij dus, Peanut Butter, Gwen Guthrie.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar je tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83

0: schreef het zelf en het werd meegeproduceerd door Lionel Richie. Jawel, dat hoor je een beetje in de muziek natuurlijk. Maar goed, ja. Dan zal nu te min Jeffrey Osborne bij RBS met On the Wings of Love. Ik kan er maar van genieten, hè. De vleugels der liefde, zoals ze dat noemen. Maar goed, we gaan wat dagen wel wat liefde zijn, want de oorlogen zijn er al genoeg in deze wereld. Ma quale idee van Pino D'Angelo.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

toen hij nog leefde, schreef Fat Larry dit voor zijn vrouw. Intussen is de man al overleden, maar een zeer goede drummer, muzikant, arrangeur en componist uiteraard. De Fat Larry's Band en Be My Lady in the Funk en Soul Show. Ja, kijk. Dus wat was er aan de hand? Ja, ik ben dus ook muzikant, pianist en druk, concerten die op komst zijn. Ja, eentje toch in ieder geval. En ja, en op vrijdag, de eerste vrijdag van de maand, is het jam. En ja, dat was even druk. En ik had dus wat nummers voorbereid met als gevolg... Busy man. Nou goed, misschien is dat ook zo voor George Benson on Broadway.

vormgeven. Ik vind dat dat ook eens moet kunnen, wat instrumentaal werk. Want we mogen toch niet vergeten dat het vooral uitstekende muzikanten zijn. En dat geldt ook voor George Benson, uiteraard als gitarist in de jazzwereld. Heeft een bepaald genre op de kaart gezet. Het sketten en spelen tegelijkertijd. Dat hoor je bij nog jazzmuzikanten. Maar bij George was dat toch wel frappant. Waarom? Ja, hij combineerde het ook met popmuziek uiteraard. Het eerste uur is rond. Bart is hier voor het regionale nieuws om 9 uur. En dan zijn wij er weer met het vervolg van de Funk en Soul Show. Ofwel FSS. Hier Shalamar, de grootste hit allicht voor deze fantastische band. Bekend van Soul Train op de Amerikaanse televisie. I can make you feel good. Tot zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio.

0: RBS Regionaal Nieuws.
1: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 8 mei. Dit is het regionale nieuws. Een 50-jarige arbeider is gisterochtend om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de Kempstraat in Gent. Het slachtoffer van Bulgaarse afkomst was bezig met afbraakwerken aan een rijwoning toen een muur onverwachts omviel en op hem viel. Volgens Elke van de Velde, woordvoerster van het arbeidsauditoraat, overleefde de man de klap niet en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De locatie van het ongeval is na het incident in beslag genomen voor verder onderzoek. Zowel de politie als de welzijnsinspectie zijn ter plaatse gekomen om de exacte omstandigheden van het voorval te onderzoeken. Batopa heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe bankautomaat op de parking van de sporthal De Klavers in Belzele, wat betekent dat twee parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Buurtbewoners zijn overwegend tegen deze plannen omdat de parkeerplaatsen cruciaal zijn voor de sporthal, lagere school en kinderopvang. Er is al een tekort aan parkeerplaatsen, vooral tijdens drukke evenementen. Veel inwoners pleiten voor alternatieve locaties, zoals het plein bij de ingang van De Klavers of nabijgelegen cafés en winkels. Hoewel een klein aantal bewoners de komst van de automaat steunt, roept de meerderheid het bestuur op om creatief naar een oplossing te zoeken zonder de beschikbare parkeerplaatsen te verminderen. De familie De Rover in Temse is diep getroffen na een brand in hun varkensstal waarbij 3000 biggen omkwamen. De brand die woensdag ontstond verspreidde zich snel en de stal was niet meer te redden. Deze stal was pas 10 jaar oud en uitgerust met moderne technieken. De brand werd opgemerkt toen de verlichting in een andere stal uitviel. De brandweer kon alleen voorkomen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. De schade kan nog niet volledig worden ingeschat aangezien de stal nog niet is vrijgegeven. De familie ontvangt veel steun, maar krijgt ook negatieve reacties op sociale media. Reinhard De Rover hoopt snel te kunnen herstarten, al is de impact op hun landbouwbedrijf groot, ondanks dat een andere stal met 400 zeugen gespaard bleef. En Robbie Ndefe van Eendracht Aalst-Leden is fit voor de cruciale wedstrijd tegen Zeppere Brustem, waar een overwinning promotie naar de tweede nationale afdeling kan betekenen. Ndefe verwacht dat de Limburgse tegenstander aanvallend zal spelen, wat kansen biedt voor zijn team. De match vindt plaats in het Pierre Cornelis Stadion met naar verwachting 3000 supporters. Ndefe, recent hersteld van een enkel blessure, kijkt er naar uit om bij te dragen aan het team en waardeert de steun van de Aalsterse fans. Hij hoopt op een gezamenlijke toekomst met zijn broer Gigli, die momenteel in Tsjechië speelt. De spanning voor de match is hoog en Eendracht is vastberaden om promotie te behalen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 8 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.

samen met Josephine Brown. Ain't It Time, de Surreal Club Mix. En nu zat daar een trombone solo in. En ik vraag mij dan af van... Je weet dat met zo'n schuifding... Als die zo snel speelt, schiet dat ding daar gewoon niet. Schiet dat ding daar gewoon niet uit. Ik vraag het me af. Maar goed, dan moet je Marc Vautrin beter eens bezig horen. Die speelt trombone in het Brussel Jazz Orchestra met Frank Vaganet als dirigent. Dat gaat ook snel bij momenten, maar goed. Ik heb de vraag nog niet gesteld aan Marc, trouwens. Als hij ooit in de regio komt, dan moet ik dat toch eens... Zodan heb ik Lou Rawls uit Philadelphia uiteraard met You Never Find Another Love Like Mine. De tweede uur van de Funk & Soul Show bij RBS. Met leuke muziek, onder andere van Tortured Soul. Lang geleden, Can't Keep Rhythm From a Dance.

me denken aan de periode dat ik als kind met mijn ouders naar Spanje ging. En we reden op de Autoroute du Sud. En we kwamen in Avignon en daar was een onweer. En het ding, de brug, daverde op zijn grondvesten. En wij dan maar bibberen in die wagen, uiteraard met Lou Rawls als achtergrond. Dat is toch fantastisch allemaal. Zo dadelijk gaan we naar Jamaica met Bobby Caldwell, werwis. Maar eerst nog een hele mooie van Loose Ends. Can't Hold Back My Love. We hebben hem nog niet veel gedraaid, maar staat op de Masterpiece Collectie.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Een Rutger Wells remix van History, de grote hit van Mai Tai uit Nederland. Jawel. En je hebt de zangeres Shanice, maar er is beter ook een Cherise. En daar hebben we een track van klaarstaan, I Can See The Rain. Ze soms wel, maar goed, desalniettemin. De voorlaatste voor het nieuws van 10 uur. Ik zeg het toch juist, deze titel, ik moet het even gaan opzoeken. Eigenlijk is het gewoon I Can't Face The Rain. En je hebt dan ook nog I Can't Stand The Rain, maar dat is nog iets anders uiteraard. Dat komt van Eruption, maar hier is geen eruptie mee gemoeid. Dus laten we het maar simpel houden. Just listen.

iets heeft van Chaka Khan, maar ook iets van Patrice Russian. Deze Charisse en I Can't Face the Rain. En Garden Dream, dat is ook zo'n project. Het is eigenlijk een beetje een project van Phoebe Baby samen met nog een aantal andere muzikanten die toevallig aanwezig waren op de sessies van de BB&Q-band lang geleden. En ze vonden dat ze ook iets moesten opnemen. En dat is dit hier, System. Zodat ik meer blijf gerust hangen in het kot of op café of in de bar of gezellig gewoon thuis in de keuken of waar je ook luistert in de wagen, kan ook altijd uiteraard. RBS is er voor jou, 24 uur per dag, 3 frequenties en DAB+. Zo dadelijk meer, ik ga drinken halen, want ik heb dorst en hier beneden in het café is nog wel iets te krijgen. Tot

0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement Zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sinzig in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoort afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
4: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

bekende zinsnede van Pyra pa pa pam. En dat komt dan van Earth, Wind & Fire. Maar dit was dus Mel Brooks met It's Good To Be A King. Ja, tuurlijk is het good. It's very good. 10 o'clock in the evening on RBS, The Funk & Social. Welcome to your favorite dance show tonight till to 12 o'clock, the middle of the night, of course. Zo zouden ze dat in Amerika zeggen, maar goed. Muziek van Shaq Attack hebben we hier nog. We hebben Dayton in de aanbieding. Alice Hall Jr. nog nooit gehoord, maar goed, mag altijd de eerste keer zijn. En Maga Brain en de nieuwe single van Bruno Mars. En die noemt Risk of You. Prachtig hoor, doet het zeer goed in de top 30'en van deze tijd. En vooral in Vlaanderen uiteraard. Maar eerst Ago met Good Time to It. En dat is ook een project dat we nog niet gehoord hebben in de funk en social. Dus nog 2 uur volle bak doorgaan op 103.9, 107.0, 107.4. En DAB+ en het internet

Volgens mij zijn ze heel sympathiek en ze zijn opgericht in Californië door een aantal... Moet ik even mijn woorden wikken en wegen. Vliegtuigliefhebbers. Die vooral aan sportvliegen deden. De California Flight Project, zo noemen ze zichzelf. Dance on it. Ik heb er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Zouden ze nog bestaan? Ik heb er geen flauw idee van. Maar goed, dat is al niet te min. Zo dadelijk ballad nummer 3. Risk of You van Bruno Mars, de nieuwe single. Maar eerst deze

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Mars, ten voeten uit Risk of You. Het is toch fantastisch, hè, vind je niet? Give it to me wet. Maga Brain, Give It To Me Wet, is een productie van enerzijds Jonathan Butler, anderzijds ook een aantal mensen van de Death Band. En dan komt daar ook nog dat fameuze Gamble & Huff duo op de proppen. Je mag ervan genieten, 5 minuten lang.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

It Up van Avis Hall Jr. Volgens mij heeft ze hier of daar... Ja, op de een of andere manier heeft ze iets genomen waardoor ze dus zeer energiek is. Maar ja, dat heb je bij die zwarte artiesten uit de Verenigde Staten natuurlijk. Wat zou je anders verwachten? De Funk & Soul Show. En Bart is hier intussen de studio binnengevlogen. Ja, hij is teruggekeerd van... hij heeft iets genuttigd. Bart, wat heb je genuttigd? Hij heeft de... Je weet het niet. Kan allemaal natuurlijk, hè. Maar goed. Come and get my love. Come and get it. Chaka Taak in de moderne tijden. Ik denk dat dit afkomstig is uit een van de laatste albums. Uit eind jaren 80 of zoiets. Begin jaren 90, wie zal het zeggen. En die chips hier, die smaken echt heel goed. Toch even nemen, ben je. Geef die zak eens, jongens. Kom, hè. Geef die zak eens, jongens. Kom, hè. Ja, het moet echt... Ik en Chips, dat heeft iets. Bestaan er zo geen funky hits over

Ik hoor daar toch wat plagiaat in. We don't have to take our clothes off. Oh no. Van Jeremy Stewart zit in die melodie. Volgens mij heeft dat... Ja, zou dat een zaak geweest zijn? Ik zal het begot niet weten. Maar dit hebben ze nooit op single uitgebracht, door Shaka Tak. Maar staat wel op een verzamelalbum van deze fantastische twee mensen. Jill Sauard en Bill Sharp, uiteraard. Straks heb ik voor jou nog Freakazoid van Midnight Star, voor we aan het regionale nieuws, het laatste nieuws, toe zijn. Maar eerst gaan we de dansvloer op met Zaap.

Shake it baby, shake it up, the dance floor. En intussen wordt er hier funk mee geshaked in de studio hier in Sporthal De Zeven, boven het café hier. Ja, en als je dat allemaal zelf eens wil zien en je hebt wat berichten, want je moet altijd een reden hebben om naar onze studio te komen uiteraard. En dat kan dan op zondagmorgen tussen 10 en 12 bij de collega's van Helemaal Regionaal en de nieuwsredactie van RBS. Zeker doen, berichtje sturen en dan kom je het allemaal wel te weten, inderdaad. Zo dadelijk meer, het laatste uur van FSS

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 11 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 8 mei. Dit is het regionale nieuws. Een 50-jarige arbeider is gisterochtend om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de Kemstraat in Gent. Het slachtoffer van Bulgaarse afkomst was bezig met afbraakwerken aan een rijwoning toen een muur onverwachts omviel en op hem viel. Volgens Elke van de Velde, woordvoerster van het arbeidsauditoraat, overleefde de man de klap niet en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De locatie van het ongeval is na het incident in beslag genomen voor verder onderzoek. Zowel de politie als de welzijnsinspectie zijn ter plaatse gekomen om de exacte omstandigheden van het voorval te onderzoeken. Batopin heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe bankautomaat op de parking van de sporthal De Klavers in Belzele, wat betekent dat twee parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Buurtbewoners zijn overwegend tegen deze plannen omdat de parkeerplaatsen cruciaal zijn voor de sporthal, lagere school en kinderopvang. Er is al een tekort aan parkeerplaatsen, vooral tijdens drukke evenementen. Veel inwoners pleiten voor alternatieve locaties, zoals het plein bij de ingang van De Klavers of nabijgelegen cafés en winkels. Hoewel een klein aantal bewoners de komst van de automaat steunt, roept de meerderheid het bestuur op om creatief naar een oplossing te zoeken zonder de beschikbare parkeerplaatsen te verminderen. De familie De Rover in Temse is diep getroffen na een brand in hun varkensstal waarbij 3000 biggen omkwamen. De brand die woensdag ontstond verspreidde zich snel en de stal was niet meer te redden. Deze stal was pas 10 jaar oud en uitgerust met moderne technieken. De brand werd opgemerkt toen de verlichting in een andere stal uitviel. De brandweer kon alleen voorkomen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. De schade kan nog niet volledig worden ingeschat aangezien de stal nog niet is vrijgegeven. De familie ontvangt veel steun, maar krijgt ook negatieve reacties op sociale media. Reinhard De Rover hoopt snel te kunnen herstarten, al is de impact op hun landbouwbedrijf groot, ondanks dat een andere stal met 400 zeugen gespaard bleef. En Robbie Ndefe van Eendracht Aalst-Leden is fit voor de cruciale wedstrijd tegen Zeppere Brustem, waar een overwinning promotie naar de tweede nationale afdeling kan betekenen. Ndefe verwacht dat de Limburgse tegenstander aanvallend zal spelen, wat kansen biedt voor zijn team. De match vindt plaats in het Pierre Cornelis Stadion met naar verwachting 3000 supporters. Ndefe, recent hersteld van een enkel blessure, kijkt ernaar uit om bij te dragen aan het team en waardeert de steun van de Aalsterse fans. Hij hoopt op een gezamenlijke toekomst met zijn broer Gigli, die momenteel in Tsjechië speelt. De spanning voor de match is hoog en Eendracht is vastberaden om promotie te behalen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 8 mei. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in het

van Weeks & Co, bekend van Rock Your World, heeft het laatste uur van de Funk & Soul Show bij RBS ingeluid. En we gaan het nog stevig aanpakken met Funkapolitan onder andere. Die hoor je zo dadelijk met een van hun fantastische tracks. Maar eerst een duo, een koppel ook. En ook producers Yarbro en Peoples met I Wouldn't Lie. Die kennen we dan weer van Don't Stop the Music uiteraard. En de ballet is van Kokomo, A Little Bit Further Away. Dus nog heel wat te doen. Een tiental tracks nog in het laatste deel voor deze 8e mei 2026.

The Magical View van Raphael Cameron in de Funk and Soulshow. Ik vraag me dan altijd af waarom juicht men altijd wel in dat soort dingen. Van dat is toch plezant allemaal, hè? Volgens mij breken ze dan altijd het kot af als ze dit soort dingen gaan opnemen. Maar goed, desalniettemin was ik even verstrooid. Want ik had normaal Funkapovitan met As The Time Goes By moeten draaien. Maar ik heb de twee tracks verwisseld. Ja, dat gaat. Dat is het gierend oog van deze. Het gierend oog. Je ziet dat soms ook op Facebook. Je denkt dan van, daar staat een gierend oog. Ik vraag mij in godsnaam af wat men daarmee bedoelt. Maar goed, ik zal er mij maar niet van aantrekken, zeker. Dat is nogal het beste, denk ik dan. Maar goed, de Vauvin met Puree wacht op mij. Hier zijn ze dus. Funkapovitan dus met As The Time Goes By.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: je.
1: Kokomo in de Funk and Soul Show met A Little Bit Further Away. Ik denk dat het de enige grote hit was. Die ze in 1982 beter in Vlaanderen hadden en die hoog genoteerd stond.

0: meneer. Wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: The Funk and Soul Show. Shake your body and funk.

doet me eigenlijk een heel klein beetje denken aan Jimmy James. Ken je die nog van de Vagabonds? En Now is the Time. Daar heeft hij wel iets van. En ook een beetje Tom Jones en nog wat andere dingen. Book a Newberry Tree in the Funk and Soul Show. En I love the Love Town. Ja, zo moet het zijn. Glenn Jones is ook weer van de partij. En I am somebody. En het gaat dan vooral over de persoon zelf, uiteraard.

0: Klein stukje Dan Hartman hoorde je nog in de Funk and Soul Show. En We Are The Young.
1: This is the final funky track on tonight's Funk and Soul Show. Have a good night and keep the funk 24 hours a day.
0: En in het ritme van de nacht, wel vertrekken wij. We zullen de deur achter ons dichttrekken. En morgen is er weer Peter om 7 uur met een ontbijtprogramma. En je mag de hele nacht genieten van non-stop hier bij RBS. En de leuke programma's dit weekend uiteraard. Met helemaal regionaal als knap op de vuurpijl zondag tussen 10 en 12 uur. Ik ben er volgende week vrijdag weer. Blijf vooral hangen, luisteren naar RBS. En geniet van het weekend. Graag tot dan.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 12 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan mogen ze dan naar huis, waar departement zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sint-Zich in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoort afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.